0: Hé, hey, wat maken ze daar?
1: Ik mag sluis. Ik springen van de bruggen.
0: Dat is verboden. Name?
1: Karel.
0: Rudi Karel?
1: Ja.
0: Dan springen ze.